Nog een stuk. Ja, maar hij nog energieus knippen. Ja, maar... Ja, ja. Niet slecht, maar ja. We kunnen niet nog een Version spelen, daarom... We moeten zelfstandig werden. Zullen sowieso auch een beetje zo... Oké! Okay.